0: wir dat dat dan wel
1: In de klossen wat ik de dollar breng, weer een krijg Bibelklossen naar de Bibeltimers. Maar eens die weer nog krijg, zijn praktisch wat krijg met deze dingen ook te doen worden. Een boek wat ik iedere maal deed, doe zo derg goed met iemand, weer krijg dat Jacobusbrief. En dat is ook een zeer praktisch boek voor het leven en voor het leven te vieren. Nee? Maar er weer nog andere timers op verschillende wegen. Nog meer lenissen wat einer gelooft en wat op de waarheid is, door Eva en ik. En zo, maar dat aan biblische timers je dacht. En zo, ik deed dat bibelklossen, zo te zeggen. Even doe weer een andere persoon wat in de 12 stoppen, dus dat 12 stoppen beker wat u zegt. Die worden daar genoemd, wat veel meer ook van zo'n verschillende timers gaan, bloos om die echt leven op verschillende wegen te houden. Maar met een biblische grond, niet? En zo, doe weer een andere leraars en predikers wat in die klossen geven.
0: I see, okay.
1: Ja, so ik bezie dat dan wat andere.
0: So dan hast du dort nu voor 3 jaar zo jaar gedaan, en dan van du, wo fust du dan han? Was du is ab jetzt?
1: Wel, van du jink dort dan nu radio krijg met Bram Siemens Taub, en ook jugendlehrer en ik kwak

Will hij vertelt nog wieder van zijn leven, aber ook wat hij nu im Sinn heeft te doen in deze nächste Monaten, wann hij met een frische project ontvangt, het Eva Video Bibelschulklassen unterbeiden. Je hoort nu dat programma Wat passiert, ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op het zelfde cijferblad. Dat wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smarjes, klok 2 nu middag en klok 8 uwes uit. Je kan ook op onze internetseed horchen, van die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik vraag me dat ik je even de luft vallen duinen kan. Gottes Sehen und bis nächstes Mal.